0: Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: De Bilt kiest voor Roulette FM.
1: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag.
0: Roulette FM. Roulette
2: FM. This is a story I sing for you. It may sound funny, but no, it's true. I hope you get it.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Letter FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen onder wie meerdere kinderen zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: In de buurt. Roulette FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
5: Straks opstaan met Jurriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: Laat je inspireren door creativiteit, vakmanschap en verbeeldingskracht tijdens de kunstmarkt in het hart van Wijk bij Duurstede. De kunstmarkt biedt een podium voor lokale kunstenaars van schilderkunst en fotografie tot beeldhouwwerk, keramiek en mixed media. Je krijgt de kans om in gesprek te gaan met de makers achter de kunstwerken. Kunst bij Duurstede biedt voor ieder wat wils. Of je nu een doorgewinterde kunstverzamelaar bent of gewoon wilt rondstruinen en je laten verrassen. Je bent zondag van 11 tot 5 uur welkom in het centrum van Wijk bij Duurstede. Pianist Tobias Borsboom staat bekend om zijn juweel van een touché en zijn persoonlijke mateloos kleurige spel. Hij is winnaar van de Dutch Classical Talent Award en heeft zich gevestigd als veelzijdige creatief muzikus met een grote finesse en een breed repertoire. Tijdens een koffieconcert speelt hij werken van Schubert, Ravel, Joey Raukens en Anki Granados. Je bent zondag om 12 uur welkom in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. De rondwandeling met gids staat zondag in het teken van bomen in de herfst. Daarnaast komen de cultuur en de geschiedenis in vogelvlucht aan de orde. De wandeling start zondag om 14:00 bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl. Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zondag is het festivalconcert in de Maartenskerk in Doorn. Een middag met klassiek, wereldmuziek, crossover, jazz en poëzie. Kortom, muziek, ontmoeting, inspiratie en verrassende verbindingen. Het programma begint zondag om 14:30. De entreeprijs is €27,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan met Jurriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Agenda.
1: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke interactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van IVN De Beeld mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op iviendebeeld.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vak.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
6: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.

0: Morgen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Opstaan met Juriaan. Met Juriaan Labes op Roulette FM. How do you like your

6 over 9 op deze zaterdagochtend. Het is 3 oktober. Tot 11 uur is dit opstaan met Juliaan op Roulette FM. Het is de 9e jaargang, aflevering 78. In totaal aflevering 292 alweer. Nou, we hebben een drukke show. We hebben het spelletje ABC. We hebben een Henk Westbroek momentje. Een opstaan met Juliaan Classic. En natuurlijk, zoals elke week, rond 10:45 de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher.

Agenda. Laat je inspireren door creativiteit, vakmanschap en verbeeldingskracht tijdens de kunstmarkt in het hart van Wijk bij Duurstede. De kunstmarkt biedt een podium voor lokale kunstenaars van schilderkunst en fotografie tot beeldhouwwerk, keramiek en mixed media. Je krijgt de kans om in gesprek te gaan met de makers achter de kunstwerken. Kunst bij Duurstede biedt voor ieder wat wils. Of je nu een doorgewinterde kunstverzamelaar bent of gewoon wilt rondstruinen en je laten verrassen. Je bent zondag van 11 tot 5 uur welkom in het centrum van Wijk bij Duurstede. Pianist Tobias Borsboom staat bekend om zijn juweel van een touché en zijn persoonlijke mateloos kleurige spel. Hij is winnaar van de Dutch Classical Talent Award en heeft zich gevestigd als veelzijdige creatief muzikus met een grote finesse en een breed repertoire. Tijdens een koffieconcert speelt hij werken van Schubert, Ravel, Joey Raukens en Ankie Granados. Je bent zondag om 12 uur welkom in Huizen Gaudiamos aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. De rondwandeling met gids staat zondag in het teken van bomen in de herfst. Daarnaast komen de cultuur en de geschiedenis in vogelvlucht aan de orde. De wandeling start zondag om 2 uur bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6.

0: middag met klassiek, wereldmuziek, crossover, jazz en poëzie. Kortom, muziek, ontmoeting, inspiratie en verrassende verbindingen. Het programma begint zondag om 14:30. De entreeprijs is €27,50.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Let FM en Sia, clap your hands. Het is 17 over 9, de hoogste tijd voor het spelletje ABC. En dat spelletje ABC, voor het geval je het nog nooit gehoord hebt, ik kan me bijna niet voorstellen als je naar roulette luistert, dat het wordt elke week hier gespeeld in de ochtendshow. Het zijn drie plaatjes waarvan de artiesten allemaal beginnen met dezelfde letter. Elke week schuiven we een letter op in het alfabet en vandaag zijn we aanbeland bij de letter P. Jij bepaalt uiteindelijk welke plaat je zometeen in zijn geheel wil horen. En dan ben je natuurlijk benieuwd, uit welke drie heb je dan de keus? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat zijn deze.
1: Keuze A.

Wie van die drie gaat het worden? Kan je keuze doorgeven via de app 06 16 14 36 80. 06 16 14 36 80. Winnaar draaien we zo.

Dat was Morgan Wallen, nieuw single Last Thing You Need hier op Roulette FM. En daarvoor Edwin Collins en A Girl Like You. We zijn druk bezig met het spelletje ABC. We zijn aanbeland bij de letter P. sorry. En op dit moment, even kijken, wie hadden we allemaal? Phil Collins, Don't Lose My Number. Dat was keuze A. Keuze B, Pater Moesgroen, Roodkapje. En keuze C, Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Nou, op dit moment, ik heb eventjes een paar stemmen geteld. En op dit moment staat keuze A, Phil Collins, die staat voor. Dus wil je daar nog wat aan doen? 06 16 14 36 80. Eens even kijken. We gaan nu terug naar de jaren 80. Met een band die een van de snelst verkopende debuutalbums in de Canadese geschiedenis op zijn naam heeft staan. In 81 begon de band onder een heel andere naam dan dat ze later bekend werden. Het was Tokyo. Pas in 1985, vlak voordat ze hun grote platencontract tekenden, besloten ze dat die naam het toch niet helemaal was. Het werd uiteindelijk Glass Tiger. Ja, nou, beetje opvallende switch toch? Ja. Het is alsof je besluit om een sushi-restaurant te heropenen als een luxe glazen servieswinkel die ook tijgers verkoopt. Je hoort ze nu op Roulette FM. Samen met nog een piepjonge Brian Adams in het achtergrondkoor. Dit is Glass Tiger.

0: Wolven mogen op de Utrechtse Heuvelrug niet met een strikval gevangen worden. Dat heeft de rechtbank midden in Nederland bepaald. Dierenrechtenorganisaties Fauna Bescherming, Animal Rights en Stichting Werkgroep Wolf Leusden maakten bezwaar tegen de methode. De Stichting Zodion Zoogdieronderzoek Nederland mocht van de provincie Utrecht de strikval toepassen. Zodion wil wolven een zender omdoen om ze te bestuderen. De organisatie verzamelt en deelt kennis over wilde zoogdieren in Nederland. De provincie Utrecht gaf toestemming om maximaal 5 wolven te vangen. De onderzoekers hadden al speciale toestemming voor vangmiddelen, maar wilden een strikval toevoegen. De gemeente Zeist heeft van januari tot en met augustus 40 meldingen ontvangen via de website en telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. De meldingen die binnenkwamen gingen onder meer om drugshandel, ondermijnende activiteiten, dierenmishandeling, fraude en huiselijk geweld. In het afgelopen voorjaar vroeg de gemeente met een opvallende campagne aandacht om criminele activiteiten altijd te melden. De gemeente doet in een nieuwsbrief naar bewoners nu opnieuw een oproep om Misdaad Anoniem te gebruiken. De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie om ondermijning en criminaliteit aan te pakken. De Universiteit Utrecht is naar de rechter gestapt om een geleend boek terug te krijgen. Een lener weigert al langere tijd het boek in te leveren. De universiteit eist nu een schadevergoeding. Het boek is na afloop van de leentermijn niet teruggebracht en de lener is vervolgens aangemaand om het boek terug te brengen of de vervangingskosten te betalen. Daarna werd het boek nog steeds niet ingeleverd. De kantonrechter gaat niet zomaar mee in de eis van de universiteit voor €150 schadevergoeding. De universiteit heeft nog niet goed genoeg uitgelegd hoe dat bedrag is berekend. De universiteit heeft nog een week de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Opstaan met Juliaan Classic.
1: Soms moet je als beginnend artiest simpelweg op het juiste moment op de juiste plaats zijn om ontdekt te worden. Voor zogenaamde talent scouts, mensen die continu op zoek zijn naar toekomstige wereldsterren, geldt precies hetzelfde. Dat nieuwe talent dient zich niet alleen maar aan op toegestuurde demo's of bij georganiseerde talentenjachten. Vaak staat zo'n ster in wording op een totaal onverwacht moment ineens voor je neus. Precies zo gaat het aan het begin van de jaren 70 in New York. Twee collega's die staan op een avond op het punt om samen te gaan stappen. Ze werken allebei voor een succesvol platenlabel, maar ze zijn op dit moment lekker vrij. De twee mannen kennen een leuke kroeg en daar zitten ze dan ook regelmatig aan de bar. De laatste weken komen ze zelfs steeds vaker in die kroeg en dat heeft alles te maken met die nieuwe serveerster die hier werkt. Ze heeft flink wat indruk gemaakt op de meeste mannelijke stamgasten en daarom zit de tent bijna altijd bomvol. Als de serveerster tegen sluitingstijd de laatste ronde heeft gebracht, duurt het niet lang of er zitten nog maar een paar mensen in de kroeg. Zoals altijd is de serveerster al wat aan het opruimen en schoonmaken, maar als ze daar even later genoeg van heeft, doet ze wat ze altijd doet aan het einde van de avond. Ze gaat achter een grote piano zitten in een hoek van het café. Voorzichtig speelt ze muziek uit Broadway musicals en ze zingt erbij. Al snel verontschuldigt ze zich omdat ze de teksten nauwelijks kent. Ach, ik zing af en toe wat in mijn vrije tijd, legt ze uit als de twee collega's vragen wat haar ambities zijn. Voordat de duo naar huis gaat, wordt de serveerster nog snel uitgenodigd om eens langs te komen voor een auditie bij het platenlabel waar de twee collega's werken. Dat laat de serveerster zich geen tweede keer zeggen. Na een paar gesprekken, een demo en een handtekening onder een platencontract kan ze het biertappen na een paar maanden vaarwel zeggen. Voortaan is Pat Benatar zangeres. Ze moet dan trouwens nog wel ruim 10 jaar wachten op haar grote hit, maar na een aantal musicalrollen en kleine optredens met allerlei bandjes heeft ze die in 1984 te pakken met Love is a Battlefield. En die hit is vandaag de
0: Opstaan met Juriaan Classic.

De opstaan met Juriaan Classic van vandaag was voor Pat Benatar en Love is a Battlefield. Het is het is al 9:45 geweest trouwens. Hoogste tijd voor een plaat die eigenlijk een heel braaf kinderliedje had moeten zijn. Nou denk je, wat is dat dan weer? Producer Frederick Knight, die schreef het oorspronkelijk voor een 11-jarig meisje. Moest gaan over kids die elkaar na schooltijd opbelden om te kletsen. Pas op het laatste moment werd de tekst omgebouwd tot de verleidelijke track die we nu kennen. En die werd gezongen door Anita Ward. Ze was toen nog gewoon lerares. Ze vond het nummer helemaal niks. Ze wilde eigenlijk een rustige ballad zingen. En dit vond ze veel te kinderachtig. Maar de producer die hield voetbal stuk, moest een dansplaat op haar album. En gelukkig maar, want de iconische elektronische bliepjes en koeienbellen, die werden wereldwijd een mega hit. Ja, dat zou je hem hebben. Tegenwoordig gaat er trouwens op TikTok een wild gerucht rond dat het nummer verboden is in casino's, omdat het een magische frequentie zou hebben waardoor mensen de jackpot winnen. Nou, ik ga hem vanavond even in mijn oortjes doen. En even naar het casino. Kijken of het werkt. Dit is Anita Ward.

Girl en Hands Up op Roulette. Daarvoor nog Anita Ward en Ring My Bell. Zometeen na 10 uur, dan gaan we gewoon nog lekker eventjes door met Opstaan met Juriaan. Daarin onder andere een Henk Westbroek momentje. Natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher. En ook muziek van onder andere de Stray Cats. Dus ik zou zeggen, laat hem lekker op Roulette. Word je lekker bijgepraat. Want we gaan natuurlijk ook nog even een rondje door de streek. En heerlijke muziek op je radio. Zoals deze ook. Deze is van Aerosmith. Amazing.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files door werkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad. 10 minuten vertraging bij Frits Zwifterband. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
11: Roulette FM.
12: Opstaan.
13: In de slapeloze dag gewacht. En nu. Dit is gewoon een droom.
12: Met Juriaan.
9: Roulette FM.

Jeff en Tammy Wynette. En daarvoor trouwens, dat was Justified and Ancient. En daarvoor de Stray Cats en Rock This Town. Het is 10 over 10. En dat betekent dat we even een rondje door de streek gaan. Even kijken wat het nieuws ons bracht de afgelopen week. Het was het nieuws van week 40. Op de Utrechtse Heuvelrug mogen onderzoekers voorlopig geen wolven vangen met een strikval. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De provincie Utrecht had toestemming gegeven om maximaal 5 wolven te vangen en ze van een GPS-zender te voorzien. Dierenorganisaties die stapten naar de rechter omdat zo'n lus om de poot volgens hen verwondingen en veel stress kan veroorzaken. De rechtbank geeft ze gelijk, maar vooral om procedurele redenen. De provincie had hiervoor niet de juiste juridische route gebruikt. Sinds juli is bovendien weer een officiële vergunning nodig om wolven te vangen. De onderzoekers van Zodion die zijn teleurgesteld omdat ze zeggen dat het onderzoek belangrijk is om meer te weten te komen over het gedrag van wolven in een druk bevolkt gebied. En de gemeente Zeist die vraagt inwoners de komende tijd extra alert te zijn en gebruik te maken van Meld Misdaad Anoniem. Oftewel M. Van januari tot en met augustus kwamen er al 40 meldingen binnen. Die gingen bijvoorbeeld over drugshandel, woon- en uitkeringsfraude, dierenmishandeling, huiselijk geweld en belastingfraude. Volgens de gemeente kan 1 melding al het startpunt zijn voor een onderzoek. Zie je iets verdachts, maar wil of kun je niet rechtstreeks naar de politie of gemeente stappen, dan kun je het dus ook anoniem melden via Misdaad Anoniem. En de gemeente De Bilt die heeft een nieuwe kinderburgemeester, de 12-jarige Saar Beuzel. Ze is donderdag officieel geïnstalleerd en neemt het stokje over van Feline Baai. Saar wil zich het komende schooljaar vooral inzetten voor de vraag of ieder kind in De Bilt goed kan meedoen. Denk aan sporten, buitenspelen en activiteiten in de gemeente. Ze wil erover met kinderen en volwassenen in gesprek. Feline die werd tijdens haar afscheid uitgebreid bedankt voor haar inzet. Zij wist zelfs meerdere keren de gemeenteraad te bereiken. Onder andere over de skatebaan en de jongerenraad. Saar werd gekozen uit de kinderen die eerder dit jaar een videosollicitatie instuurden. En liefhebbers van Pokémon, anime en TCG die kunnen zondag 4 oktober tussen 11 en 4 terecht bij de Anime Collectors Fair in Utrecht. De beurs wordt gehouden aan de Brazilië-dreef nummer 2 en duurt van 10 tot 4 uur. Je kunt er onder meer terecht voor spullen van Pokémon, Disney, Lorcana, One Piece, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! En Magic the Gathering. Daarnaast zijn er extra activiteiten zoals een Pokémon-rad, een dobbelspel en een vendingmachine. Een kaartje kost 6 euro in de voorverkoop. Die gaat om 10 uur van start. En vanaf 11 uur kan je ook aan de deur kaarten kopen. Dan kost een kaartje 6,50 euro. Kinderen tot en met 4 jaar die mogen gratis naar binnen. En parkeren is gratis. Locatie is rolstoel toegankelijk. Dat allemaal morgen dus tussen 11 en 4 aan de Brazilië-dreef nummer 2.

oktober. Een heerlijke zonnige zaterdag vandaag. Blijft droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Een beetje nazomer in Nederland. Lekker hoor. En Ella Langley op de radio. Dit is Tuesday in Texas bij Roulette.

0: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke interactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van IVN De Beeld mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op iviendebeeld.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Oh, baby, baby,

Asaf Avidan en de Bojo's en One Day op roulette. En dan is het Miley Cyrus. Die heeft een apart jaar achter de rug. Die dacht bij zichzelf, Miley Cyrus. Ja, dat is veel te lang. Dus ik verander mijn naam gewoon in Miley. We hakken gewoon die achternaam eraf. En sinds die tijd gaat ze ook brengt ze al haar muziek allemaal uit onder alleen die naam Miley. Heeft een nieuw album uit, Best Persuades. En dat staat nu in Amerika in de Billboard 200. Staat hij op nummer 1. Dus dat heeft ze dan weer mooi voor elkaar. Het is haar eerste nummer 1 album sinds Bangers uit 2013. Nou, zullen we maar eens even luisteren naar die Best Persuade? Zou je er net hebben. Let's go.

0: Dan had je er Miley en Buzz Persuade. Wat een tekst ook, hè? Ja, een titel. Hè? Moet je even op logopedie voor die om die uit te kunnen spreken. Dat is dan wel weer zo. Bijna 10:30.
1: Hey Jurian, het is de hoogste tijd voor een Facebook momentje.
0: Ja.
1: Mag ook een momentje van het goede doel zijn.
0: Ja, laten we dat maar doen. Momentje van het goede doel.

0: FM Regio Nieuws.
1: De 12-jarige Saar Beuzel is geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente De Bilt. Ze neemt het stokje over van Felien Baai. Het komende schooljaar vertegenwoordigt Saar de stem van de kinderen. Ze wil met kinderen en volwassenen uit de gemeente onderzoeken of elk kind volledig mee kan doen. Hoewel ze zelf graag meedoet aan activiteiten in en rondom De Bilt, vraagt zij zich af of dat voor iedereen geldt. Afzwaaiend kinderburgemeester Felien Baai werd door burgemeester Haverkamp geprezen. Volgens hem wist ze daadwerkelijk meerdere keren de gemeenteraad te bereiken. Zo sprak ze in over de skatebaan en de jongerenraad. Bunnik verwacht op korte termijn nog geen milieuzone in te voeren. In het programma Mobiliteit dat sinds dit jaar van kracht is, staat dat hier onderzoek naar gedaan wordt, maar daar is nu nog geen sprake van. In het programma Mobiliteit van de gemeente staat een onderzoek naar het instellen van een milieuzone gepland voor 2030-2035. Wanneer het onderzoek precies wordt uitgevoerd is volgens een woordvoerder nog niet bepaald. De gemeente kiest al wel voor meer laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het leefbaar houden van de dorpskernen Bunnik, Odijk en Werkhoven. Meer gasgeneratoren plaatsen, minder stroom gebruiken in de avond en slimmer omgaan met het stroomnet. Dat staat in de nieuwe aanpak van provincie, gemeente en steden tegen het volle stroomnet. In de hele provincie geldt een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. De aanpak Megaflex moet dat met maatregelen aanpakken. Hierbij wordt gekeken naar gasgeneratoren, aanmoedigingen stroom minder te gebruiken op de drukste momenten en de plaatsing van batterijen bij bedrijven. Ook steden gaat anders werken. Zo gaat de netbeheerder meer stroom tegelijkertijd op het stroomnet toestaan. De kans op een stroomstoring neemt daarbij wel toe.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Shakira op Roulette FM samen met Burna Boy en Die Die. En daarvoor nog Pink en Please Don't Leave Me. Het is opstaan met Juriaan voor deze zaterdag. Zometeen dan hoor je wie de nieuwe earcatcher van Roulette FM gaat worden. Wie je de komende week lekker vaak gaat horen. Maar eerst nog even één keertje die ouwe. Die was voor Charlie Gear. En die hoor je nu dus nog even. Dit is Jennifer bij Roulette FM.

0: Dat was hem, de earcatcher van de afgelopen week. Charlie Gear en Jennifer. Maar nu... Earcatcher. Is het de hoogste tijd om de nieuwe earcatcher voor de komende week aan je voor te stellen. En daarvoor gaan we naar Engeland. Naar Grantham, om precies te zijn. Daar komt Holly Humberstone vandaan. Inmiddels is ze 26 jaar, ze is singer-songwriter en iemand die al een tijdje flink aan de weg timmert. In 2022 won ze zelfs de Brit Award voor Rising Star. Holly staat vooral bekend om haar persoonlijke, soms behoorlijk donkere, alternatieve pop. Maar voor haar nieuwste single gooit ze het net even over een andere boeg. Ze haalt haar inspiratie deze keer uit de muziek van ABBA, Madonna en Robin. En ja, dat hoor je wel terug. Het is lekker dansbaar, lekker groot en zo'n refrein dat meteen blijft hangen. De nieuwe single heet Too Cute To Be Lonely en is het eerste voorproefje van de deluxe versie van haar album Cruel World. Die verschijnt op 13 november en krijgt maar liefst 5 nieuwe tracks. Maar eerst deze. De nieuwe Holly Humberstone is onze nieuwe earcatcher. Dit is Too Cute To Be Lonely.
1: Coolette FM, earcatcher.
0: Holly Humberstone. Too Cute To Be Lonely.

The Weeknd op Roulette FM. En Dancing in the Flames. En daarvoor de belangrijkste plaat voor de komende week hier op Roulette FM. De nieuwe earcatcher is voor Holly Humberstone. Too cute to be lonely. En dan is het bijna 11 uur, zeg ik. Dat gaat toch even rap. Maar niet getreurd, want in principe gaat Roulette FM 24 uur per dag door. Dus dat is lekker. Zometeen natuurlijk, na 11, hoor je het programma A Portrait in Music. Allemaal portretjes van plaatjes, dus dat is altijd lekker om te luisteren. Stel allemaal van die juweeltjes tussen, weet je wel, die je al een tijd niet hebt gehoord. En je denkt, oh ja, lekker nummer. Nou, dat een uur lang, dus dat is helemaal top. Dan om 12 uur dan kan je lekker gaan lunchen met Tom van Helderen in die ethisch lunch. Tussen 1 en 2 dan is René van den Nabelen van de partij met zijn programma Muziektherapie. En tussen 2 en 7 rammen we er even een stapel muziek doorheen waar je helemaal bang van wordt. Dat is echt... Ken je de Mount Everest? Nou, ongeveer zo hoog is die stapel met muziek. Dus die hoor je dan tussen 2 en 7 hier. En dan Marcel Hergaarde tussen 7 en 9 met zijn Flashback Radio Show. Nou, dan ga je lekker even een beetje de nacht door en dan word je een beetje wakker. Ga je misschien nog even 1 of 2 keer een beetje omdraaien in je bed. Want ja, het is wel zondag natuurlijk. En als je dan een beetje wakker wil worden, dan heb je mazzel. Want tussen 9 en 11 dan staat niemand minder dan Danny Stoelman hier. De zondagochtendshow hoor je dan. En ook dan tussen 11 en 12 Portrait Music. En tussen 12 en 1 weer lekker lunchen met Tom. En we hebben het programma Muziektherapie van René van den Abelen. Zo, gaat het goed? René van den Abelen. Ja, dat is hem. Tussen 1 en 2. Dus nou goed, al met al een heerlijk weekend vol met Roulette FM-programma's. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Dan komt alles goed. Ik wens je een fijn weekend. Maak er wat moois van. En dit is de nieuwe Roxy Dekker. En die heet Bare Minimum.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mijn nichtje.
1: Hallo.
0: Wil je ook wat?
1: Nee, ik heb een croissantje camembert op.
0: Een croissantje camembert wat?
1: Camembert, zo noemen ze in Frankrijk een broodje kaas. En wat heb jij?
0: Oh, ik heb een sneetje beter extra. Zo noemen ze in Nederland een boterham met extra lekkere jam.
2: Beter extra, met extra stukjes fruit en verrassend laag in prijs.
1: Jam? Aardbeien zou je bedoelen?
0: Hé, hey, en je had al een croissantje camembert op.
3: Een bril of contactlenzen nodig? Kies voor zekerheid en service. Ga naar de opticien van het Optiekgilde. Let op de groene gildeband.
4: Voor zekerheid en service, de Gilde Opticien. De beste in muziek.
5: The 80's Lunch. Tom van Helderen.

deze eerste zaterdag van oktober neem ik je mee naar 1983. Met de tweede solo-LP van Stevie Nicks, The Wild Heart. Daarvan dit liedje, Stand Back. En Stevie Nicks, ja, je kent er natuurlijk van Fleetwood Mac. Ook die groep komt regelmatig voorbij hier in The 80's Lunch. En we begonnen met The Traveling Wilburys, de supergroep. Handle With Care. Goedemiddag, van harte welkom tot aan 1 uur. Alleen maar herinneringen uit de jaren 80, jouw jaren 80. En we gaan straks naar 1985 met de nummer 1 en de alarmschijf van dit moment in dat jaar. En je mag er zelf bij zijn deze zaterdag hier in de studio via ons WhatsApp-nummer 06-1614-3680. 06-1614-3680. Misschien heb je nog aardige suggesties voor dit programma. Favoriete liedjes uit jouw jaren 80. 1985 straks, maar ook nu al met een nummer 1 uit dat jaar. Een eerbetoon aan Jackie Wilson en Marvin Gaye, verzorgd door de Commodores. Hier is het prachtige Night Shift.

Uit de tijd van de Koude Oorlog, zonder partij te willen kiezen tussen Oost en West. Klein orkest, over de muur hier op Roulette FM. Onderweg, The Cure en Close to Me, de alarmschijf van dit moment in 1985. Daarvoor dat fantastisch mooie liedje I Hear You Now van John and Vangelis. En nu deze, een nummer 2 in de top 40 in 1983. Reese en I Owe You.

van de vruchten van de samenwerking tussen Vangelis en John Anderson van Yes, van het album Short Stories uit 1980. We graven nu verder in je geheugen met de Yeti's Lunch, zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 van vandaag in 1985. Maar eerst de plaat die je dit weekend in 1985 misschien wel horendol maakte.

to Me van The Cure. Niet de meest favoriete single van Cure-zanger Robert Smith. Maar in Nederland valt hij wel in de smaak. Vaste prik overigens in de top 2000. Nu tijd voor het nieuws uit de jaren 80 in de maand oktober. De Egyptische president Anwar al-Sadat komt in 1981 om bij een aanslag door tegenstanders van zijn verzoeningspolitiek met Israël. De Poolse vakbondsleider Lech Walesa krijgt in 1983 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. De grote geldprijs die aan de onderscheiding is verbonden wil Walesa ter beschikking stellen van de Rooms-Katholieke Kerk in Polen. Als de Amerikaanse filmster Rock Hudson in 1985 overlijdt aan AIDS, maken zijn lijden en dood veel indruk. Het bestaan en de consequenties van de ziekte AIDS dringen steeds meer tot de mensen door. RTL Veronique begint vandaag in 1989 met haar uitzendingen. Het is een commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. Nu bekend trouwens als RTL 4, 5 en 7. En dit is de top 3 van de top 40 dit weekend in 1985. Madonna.

En op nummer 1 vinden we UB40 en Chrissy Hynde. I Got You Babe. Dat is een grotere hit dan het origineel van Sonny & Cher van 20 jaar eerder. Never.

1985 op dit moment. UB40 in samenwerking met Chrissy Hynde van The Pretenders. I got you, babe. In het geheugen gegrift. Je luistert naar die ethisch lunch hier op Roulette FM. Met nu de dame die de original Black Butterfly genoemd wordt. Denise Williams. En het aardige is, in haar tweets en sociale media spreekt ze haar fans ook aan als Hello Butterflies. Dit is uit 1981. It's Your Conscience.

Weet je het nog, een discothekenhit in 1982, hè? Sylvester en Patrick Coley. And Do You Wanna Funk? Hier op Roulette. Heb je suggesties voor die ethisch lunch? Bijvoorbeeld voor morgen of voor volgende week? Laat het me even weten op 06-16-143680. Dat is het WhatsApp-nummer hier in de studio. Dus stuur even een WhatsAppje met jouw favoriete liedjes uit de jaren 80 naar 06-16-143680.

0. Neem ik je mee naar het Engeland van december 1984. De groep Sad Café had successen in de jaren 70 en ook een beetje in de jaren 80. Bijvoorbeeld met dit liedje My Oh My.

Lou Reed, 1989 en de Dirty Boulevard, hier op Roulette FM. Het ene laatste nummer in die ethisch lunch op deze zaterdag. Zometeen om 1 uur in een van de Dembelen met muziektherapie, gevolgd door een heerlijke middag hier op Roulette FM. En vanavond om 7 uur, niet vergeten, dan zit hij weer klaar, Marcel Hergaarde, met de Flashback Radio Show. Lekkere soul en disco. De laatste die ik ga draaien voor het nieuws van 1 uur komt uit Apeldoorn, deze groep. Lekkere blues van Flavian. Nooit echt succesvol in de hitparade geweest. Dit was een klein tipje voor de top. Verder kwam de single niet. Nightlife uit 1980. Ik wens je een hele mooie zaterdagmiddag. En wat betreft de ethische lunch, ja, morgen op de zondag zijn we weer terug.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De 2 verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
14: Roulette FM.
0: Met nu muziektherapie.
14: René van den Abelen. Roulette
15: FM. Elk weekende, al sinds 2014, verzorgt René van den Abelen een sessie muziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodig geklets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, das radio, die je vriend is.

0: Ze begonnen ooit als viermansband in 1967. En zowel Demis als Vangelis werden wereldsterren. Aphrodite's Child, Spring, Summer, Winter and Fall.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder meer een paar interessante nieuwe singles. Er is popnieuws. Klassiekertje uit het Nederlandstalige oeuvre van een ex-collega van me. Een heerlijke tune van toen. Een paar nummers van de Fab Four rond kwart voor. En nog veel meer. Welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album heette Massive Luxury Overdose. En dat was zeer toepasselijk, want zo zagen ze er wel uit ook. Een zeer apart trio, kon je het wel noemen. Army of Lovers hoorde je uit 1991 met Crucify. Zometeen vanzelfsprekend weer het popnieuws. Tot die tijd gaan we terug naar de jaren 80. 1983 om precies te zijn. Cool and the Gang, Joanna.

Er zijn plannen voor een standbeeld van Slade. In Wolverhampton, de thuisstad van de glam band, zou een 3 meter hoog monument van de groepsleden moeten verrijzen, waarbij de beeltenis van zanger Noddy Holder getooid zou moeten zijn met zijn beroemde hoge hoed met spiegels. It's Me, zo heet de eerste single van Gilbert O'Sullivan's nieuwe 21ste soloalbum On The Record. 56 jaar na Nothing Rhymed klinkt Gilbert nog vrijwel hetzelfde op het materiaal dat is opgenomen in zijn eigen studio in Jersey. Je hoort hem later in het programma. Techgigant Apple opent maandag Apple Music Hall in het legendarische Battersea Power Station in Londen. Dat gebouw, wereldberoemd geworden door de hoesfoto van Pink Floyd's Animals, is de afgelopen jaren omgetoverd tot een winkelcentrum met ook appartementen en restaurants. En Apple heeft er al zijn hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en een Apple Store in ondergebracht. Dat is nu uitgebreid met een concertzaal en een hypermoderne opnamestudio die tevens gebruikt kan worden voor livestreaming. Backman Turner Overdrive gaat in het kader van hun No Speed Limit Tour ook optreden in Australië en Nieuw-Zeeland. Voorlopig omvat de totale tour 32 optredens in het eerste kwartaal van 2027. Ook Teddy Swims heeft een nieuwe single uit, Perfect Man, live opgenomen. Ook die hoor je nog in deze sessie van Muziektherapie.

0: 1972, de achterkant van Come On, Feel The Noise. En ook terug te vinden op het album Slade. Slade and I'm Me, I'm Now and That's All. In die tijd had ik mijn eerste pick-upje nog. Dat was een Lenco, oranje plastic met wit. En zo'n vierkante doorschijnende kap erbovenop en zo. Twee boxjes, het was al stereo in ieder geval. Het ding kostte geloof ik iets van 130 gulden destijds. Maar goed, het was toch een hele uitgave natuurlijk. En de boxjes, ik weet niet wat het wattage precies was, maar het was in ieder geval veel, veel te weinig. Zeker met muziek van Slade. Man, man, man, ik heb het wat gedraaid.
1: Weet jij nog niet waar?
2: Op je scherm staat hij klaar.
3: Een virtueel exemplaar.
4: Van het uitzendschema van muziektherapie.
0: Kijk dan maar even naar, dan weet je precies waar je het kan beluisteren allemaal. En vooral wanneer, want je hebt keus genoeg met muziektherapie, geloof me. Ze heeft een tegel gekregen destijds in de Walk of Fame in Rotterdam. Ze was actief sinds 1960 en in 2002 raakte haar helaas kwijt. Connie van den Bos. Ik heb met haar samengewerkt destijds in mijn jaren bij Radio Noordzee Nationaal. Ik produceerde haar middagprogramma destijds. Was een bijzonder plezierige collega. Dit is ze.

0: in a stupid ass way.
1: Ja, ik vond ze gewoon wel mooi achter elkaar aansluiten eigenlijk. Totaal andere plaat en toch klopt het wel. Scott Walker natuurlijk van zijn album Sings Jacques Brel. Die hadden toen over La Chanson de Jackie. Dit was Jackie uit 1968. En daarvoor dus Connie van den Bos. Nummer geschreven, geproduceerd denk ik ook wel door Peter Koelewijn. Ja, dat is een heel andere kant van deze meneer. Oké, volgende deun. Nou, die ken je absoluut.

0: Man. Dit week einde viert hij zijn 34ste verjaardag. En dit is denk ik een cadeautje aan hemzelf. Mooie live-opname, nieuwe single Perfect Man. Jorde Teddy Swims.
1: 2022.
0: Rondé, hoogste in de top 100 van ze destijds. Nummertje 25 haalde die. Love Myself. Love Myself.

0: Uit Utrecht komen ze rondé. Volgende maand hebben ze weer een tour in de agenda staan. Ik geloof iets van 9 concerten her en der in het land. Dit was een hit uit 2022. Love Myself. Eind volgende maand staat hij in Ziggo. Stevie Wonder.
1: Taking you back in time.

0: Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar ik hoor verhalen over de prijzen, dat het werkelijk niet te geloven is, tot meer dan 2000 euro voor één plaats. Nou, ik dacht het niet, nee.
1: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.
0: Gilbert O'Sullivan, It's Me.

0: 12 keer werd hij genoteerd in de enige echte. In totaal heeft hij daar 94 weken in genoteerd gestaan. Dat is niet mis. En op 1 december aanstaande wordt hij 80. Jawel. Gilbert O'Sullivan van zijn aanstaande album On The Record. De eerste single. It's Me.
1: Zeg je weekend. Zeg je muziektherapie.
0: In de top 100 over 2008 bereikte hij nummer 23. Mooie deun blijft het. Lenny Kravitz. And I'll Be Waiting. Tot de Fab 4.

0: Ook weer zo'n meneer die al zo lang bezig is en gewoon lekker doorgaat. Lenny Kravitz in muziektherapie en I'll be waiting.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het laatste deel van Abbey Road. Volgens Ringo Starr is het het beste wat ze ooit hebben gedaan.

0: Dat blijft het toch verschrikkelijk gaaf klinken. De Beatles in muziektherapie.
1: 1985.
0: Sinds midden jaren 70 zijn ze actief. Nog altijd onder leiding van Anne en Nancy Wilson. Heart, What About Love?

Heart, afkomstig van het album Heart and What About Love. Muziektherapie, aflevering 610, jawel. Mijn naam is René van der Nobelen. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. Graag tot dan.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, dat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Alfred Zwifter. Band 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. Want de linkerrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden. Ook werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaak. Een kwartier tijdsverlies. Kwartier vertraging op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Ens. 6 kilometer file daar. En op de N307 Lelystad-Kampen. Een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Met de FM Agenda.
1: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke inactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van IVN De Beeld mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op iviendebeeld.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben,

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: Wolven mogen op de Utrechtse Heuvelrug niet met een strikval gevangen worden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Dierenrechtenorganisaties Fauna Bescherming, Animal Rights en Stichting Werkgroep Wolf Leusden maakten bezwaar tegen de methode. De Stichting Zodion Zoogdieronderzoek Nederland mocht van de provincie Utrecht de strikval toepassen. Zodion wil wolven een zender omdoen om ze te bestuderen. De organisatie verzamelt en deelt kennis over wilde zoogdieren in Nederland. De provincie Utrecht gaf toestemming om maximaal 5 wolven te vangen. De onderzoekers hadden al speciale toestemming voor vangmiddelen, maar wilden een strikval toevoegen. De gemeente Zeist heeft van januari tot en met augustus 40 meldingen ontvangen via de website en telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. De meldingen die binnenkwamen gingen onder meer om drugshandel, ondermijnende activiteiten, dierenmishandeling, fraude en huiselijk geweld. In het afgelopen voorjaar vroeg de gemeente met een opvallende campagne aandacht om criminele activiteiten altijd te melden. De gemeente doet in een nieuwsbrief naar bewoners nu opnieuw een oproep om Misdaad Anoniem te gebruiken. De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie om ondermijning en criminaliteit aan te pakken. De Universiteit Utrecht is naar de rechter gestapt om een geleend boek terug te krijgen. Een lener weigert al langere tijd het boek in te leveren. De universiteit eist nu een schadevergoeding. Het boek is na afloop van de leentermijn niet teruggebracht en de lener is vervolgens aangemaand om het boek terug te brengen of de vervangingskosten te betalen. Daarna werd het boek nog steeds niet ingeleverd. De kantonrechter gaat niet zomaar mee in de eis van de universiteit voor €150 schadevergoeding. De universiteit heeft nog niet goed genoeg uitgelegd hoe dat bedrag is berekend. De universiteit heeft nog een week de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Hoppa!

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis. In de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband is de linkerrijstrook dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle vanaf Leusden-Zuid 10 minuten oponthoud. En tot slot de A28 richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM. Roulette FM.
12: Straks
13: de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Laat je inspireren door creativiteit, vakmanschap en verbeeldingskracht tijdens de kunstmarkt in het hart van Wijk bij Duurstede. De kunstmarkt biedt een podium voor lokale kunstenaars van schilderkunst en fotografie tot beeldhouwwerk, keramiek en mixed media. Je krijgt de kans om in gesprek te gaan met de makers achter de kunstwerken. Kunst bij Duurstede biedt voor ieder wat wils. Of je nu een doorgewinterde kunstverzamelaar bent of gewoon wilt rondstruinen en je laten verrassen. Je bent zondag van 11 tot 5 uur welkom in het centrum van Wijk bij Duurstede. Pianist Tobias Borsboom staat bekend om zijn juweel van een touché en zijn persoonlijke mateloos kleurige spel. Hij is winnaar van de Dutch Classical Talent Award en heeft zich gevestigd als veelzijdig en creatief muzikus met een grote finesse en een breed repertoire. Tijdens een koffieconcert speelt hij werken van Schubert, Ravel, Joey Raukens en Anki Granados. Je bent zondag om 12 uur welkom in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. De rondwandeling met gids staat zondag in het teken van bomen in de herfst. Daarnaast komen de cultuur en de geschiedenis in vogelvlucht aan de orde. De wandeling start zondag om 14:00 bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl. Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zondag is het festivalconcert in de Maartenskerk in Doorn. Een middag met klassiek, wereldmuziek, crossover, jazz en poëzie. Kortom, muziek, ontmoeting, inspiratie en verrassende verbindingen. Het programma begint zondag om 14:30. De entreeprijs is €27,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De 12-jarige Saar Beuzel is geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente De Bilt. Ze neemt het stokje over van Felien Baai. Het komende schooljaar vertegenwoordigt Saar de stem van de kinderen. Ze wil met kinderen en volwassenen uit de gemeente onderzoeken of elk kind volledig mee kan doen. Hoewel ze zelf graag meedoet aan activiteiten in en rondom De Bilt, vraagt zij zich af of dat voor iedereen geldt. Afzwaaiend kinderburgemeester Felien Baai werd door burgemeester Haverkamp geprezen. Volgens hem wist ze daadwerkelijk meerdere keren de gemeenteraad te bereiken. Zo sprak ze in over de skatebaan en de jongerenraad. Bunnik verwacht op korte termijn nog geen milieuzone in te voeren. In het programma Mobiliteit dat sinds dit jaar van kracht is, staat dat hier onderzoek naar gedaan wordt, maar daar is nu nog geen sprake van. In het programma Mobiliteit van de gemeente staat een onderzoek naar het instellen van een milieuzone gepland voor 2030-2035. Wanneer het onderzoek precies wordt uitgevoerd is volgens een woordvoerder nog niet bepaald. De gemeente kiest al wel voor meer laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het leefbaar houden van de dorpskernen Bunnik, Odijk en Werkhoven. Meer gasgeneratoren plaatsen, minder stroom gebruiken in de avond en slimmer omgaan met het stroomnet. Dat staat in de nieuwe aanpak van provincie, gemeente en steden tegen het volle stroomnet. In de hele provincie geldt een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. De aanpak Megaflex moet dat met maatregelen aanpakken. Hierbij wordt gekeken naar gasgeneratoren, aanmoedigingen stroom minder te gebruiken op de drukste momenten en de plaatsing van batterijen bij bedrijven. Ook steden gaat anders werken. Zo gaat de netbeheerder meer stroom tegelijkertijd op het stroomnet toestaan. De kans op een stroomstoring neemt daarbij wel toe.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

represent your case.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Door wegwerkzaamheden loopt het vast op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband staat 6 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Westervoort en het Gelredome staat 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Met de FM Agenda.
1: Laat je inspireren door creativiteit, vakmanschap en verbeeldingskracht tijdens de kunstmarkt in het hart van Wijk bij Duurstede. De kunstmarkt biedt een podium voor lokale kunstenaars van schilderkunst en fotografie tot beeldhouwwerk, keramiek en mixed media. Je krijgt de kans om in gesprek te gaan met de makers achter de kunstwerken. Kunst bij Duurstede biedt voor ieder wat wils. Of je nu een doorgewinterde kunstverzamelaar bent of gewoon wilt rondstruinen en je laten verrassen. Je bent zondag van 11 tot 5 uur welkom in het centrum van Wijk bij Duurstede. Pianist Tobias Borsboom staat bekend om zijn juweel van een touché en zijn persoonlijke mateloos kleurige spel. Hij is winnaar van de Dutch Classical Talent Award en heeft zich gevestigd als veelzijdig en creatief muzikus met een grote finesse en een breed repertoire. Tijdens een koffieconcert speelt hij werken van Schubert, Ravel, Joey Raukens en Ankie Granados. Je bent zondag om 12 uur welkom in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. De rondwandeling met gids staat zondag in het teken van bomen in de herfst. Daarnaast komen de cultuur en de geschiedenis in vogelvlucht aan de orde. De wandeling start zondag om 14:00 bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl. Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zondag is het festivalconcert in de Maartenskerk in Doorn. Een middag met klassiek, wereldmuziek, crossover, jazz en poëzie. Kortom, muziek, ontmoeting, inspiratie en verrassende verbindingen. Het programma begint zondag om 14:30. De entreeprijs is €27,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Days.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A6 richting Lelystad. Want tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A28 richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N325 richting Nijmegen. Voor het Gelredome staat nu 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A6 richting Lelystad. Voor afrit Zwifterband 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Vanaf Leusden-Zuid 10 minuten op onthoud. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei 1,5 week geleden dat het de gegevens van 1000 FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot 1 meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
9: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
7: Roulette FM.
10: And now, ladies and gentlemen.
11: Flashback Show.
12: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
13: Met Marcel Hergaarden.

Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio de hits van vroeger dan nu. Smooth jazz, funk, disco. En dit was uit 1982, Deodato, Happy Happy Hour. Ja, dat kun je wel snel als de Flashback Show begonnen. Camomile, and here is the red light.

nog een beetje een guilty pleasure, hè, natuurlijk. Exterminate van Snap uit de jaren 90 gooi je in de Flashback Radio Show. En you'll be surprised. Nou, dat was ik inderdaad. Ik zag een documentaire op televisie en daar was Penny Ford, was de zangeres. Hierbij Snap, nooit geweten van Dangerous en Change Your Wicked Ways. En zo speelden ze ook mee op Snap, Exterminate. Eerst wilden ze niet meedoen, maar toen de succes werd, wilden ze er toch wel bij zijn. En daar ging die documentaire over. Je luistert naar de Flashback Radio Show.

Can't Get Enough of You, babe. Ja, zo komen ze voorbij, die heerlijke hits. En in de jaren 80 kon ik de SOS-band af en toe ook een beetje als Change, hè? Met die drumcomputer, de TR-808, 707. Nu even iets heel anders van Change. Hier is een laatste

2025 hoorde je Sam Andre DJ. En Love Won't Let Me Go. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan nu weer draaien. Helen Bruner en Terry Jones. En hier is Together. We're

0: Helen Brunner, samen met Terry Jones. Nieuwe track in de show. Together, we're a good thing. Ja, klinkt lekker. We gaan even terug naar de jaren 80 met de Reddings. Van het allemaal remote control, hier is Funking on the One.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
10: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
13: Roulette FM.
14: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

En met Miss Jean Karn zeg ik welkom terug luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio met die heerlijke hits van vroeger en nu. En een enigszins verkouden DJ, mocht je niet gehoord hebben. Ja, het is weer oktober, hè? Dan is het dus zover. Dan gaan we dat weer meemaken. Hey, Paris Ford heb ik op de draaitafel liggen en hier is Roller Skate.

Old School Disco van Weeks & Company. Je kent natuurlijk van Rock Your World, Yo-Ho en Go With The Flow. In dit geval was het Good To The Last Drop, tot aan de laatste druppel. Ja, meestal staat er zo'n datum op zo'n fles. En als die bereikt is, nou dan weet je het wel. Doe maar niet.

is Lee Scott hier in de Flashback Show met Pink Velvet. We gaan meer nieuw werk draaien. Terry Green samen met Castelia. En hier is Trouble in Paradise.

En je hoort een funktrack van de band Sun. En dat kwam uit 1978. Vandaag in de Flashback Show Light Me Up van de formatie Sun dus. Je kent ze ook van andere hits. Sun is hier en weer van het werk. Hier is een nieuwe track van Kevin East. En dit heet The Rhythm of Life.

Dat zijn ze, de exotische tracks van de Flashback Radio Show. Stephanie Mills, een albumtrack, Dancing heette dat. Ja, dat is al een mooi tijdje geleden, begin jaren 80. We gaan nieuw werk draaien van Reggie Myricks samen met Tom.

Maggie Myrick, sorry, hier in de show. Samen met Taiwan Certified 11. Wat dacht je van een lekker stukje ethisch funk? Japanse funk in dit geval. Van Toshiki Kadomatsu. Ja, dat kan ik geen twee keer zeggen hoor. Hier is de After 5 Crash.

dat klinkt dat lekker. Jared Lawson, een van zijn laatste tracks, The Midas Touch. En we komen aan het eind van de Flashback Radio Show. Ik bedank je natuurlijk hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond deze week. Hopelijk volgende week een beetje beter qua stem. Want die verkoudheid was ook maar niks. We gaan eruit met Gary's Gang en de GB Experience. Here's the crown. Hele groetjes, doei!

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Wolven mogen op de Utrechtse Heuvelrug niet met een strikval gevangen worden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Dierenrechtenorganisaties Fauna Bescherming, Animal Rights en Stichting Werkgroep Wolf Leusden maakten bezwaar tegen de methode. De Stichting Zodion Zoogdieronderzoek Nederland mocht van de provincie Utrecht de strikval toepassen. Zodion wil wolven een zender omdoen om ze te bestuderen. De organisatie verzamelt en deelt kennis over wilde zoogdieren in Nederland. De provincie Utrecht gaf toestemming om maximaal 5 wolven te vangen. De onderzoekers hadden al speciale toestemming voor vangmiddelen, maar wilden een strikval toevoegen. De gemeente Zeist heeft van januari tot en met augustus 40 meldingen ontvangen via de website en telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. De meldingen die binnenkwamen gingen onder meer om drugshandel, ondermijnende activiteiten, dierenmishandeling, fraude en huiselijk geweld. In het afgelopen voorjaar vroeg de gemeente met een opvallende campagne aandacht om criminele activiteiten altijd te melden. De gemeente doet in een nieuwsbrief naar bewoners nu opnieuw een oproep om Misdaad Anoniem te gebruiken. De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie om ondermijning en criminaliteit aan te pakken. De Universiteit Utrecht is naar de rechter gestapt om een geleend boek terug te krijgen. Een lener weigert al langere tijd het boek in te leveren. De universiteit eist nu een schadevergoeding. Het boek is na afloop van de leentermijn niet teruggebracht en de lener is vervolgens aangemaand om het boek terug te brengen of de vervangingskosten te betalen. Daarna werd het boek nog steeds niet ingeleverd. De kantonrechter gaat niet zomaar mee in de eis van de universiteit voor €150 schadevergoeding. De universiteit heeft nog niet goed genoeg uitgelegd hoe dat bedrag is berekend. De universiteit heeft nog een week de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. En er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig. En zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur. Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: In de buurt. Roulette FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Straks, goedemorgen zondag. Nu tot 7 uur, nachtmix.

0: Zetten FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34...